0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.

dan beloof ik jou. Ik vertel de hele wereld over jou. En mijn gevoelens. In dit lied. Voor altijd.

0: Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket in de zon. Als ik daar zo aan denk, is het verlangen haast te groot.
1: Non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de Eter en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag, dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Kantilena op de donderdagmorgen. We beginnen met hele bekende vrolijke muziek van Jozef Stroos. Sferenklingen, Moulinetpolka en de Aquarellenwals. Gaat u luisteren naar de muziek van Jozef Stroos, uitgevoerd door het Radio Bratislava Symfonieorkest onder leiding van Otto Abie.

We gaan de luisteren naar eigenlijk fragmenten uit de operette van Robert Stals, Wanneer de kleine viooltjes bloeien. Het gaat over leuke dingen. In ieder geval, we hopen dat u van deze fragmenten gaat genieten van Robert Stals.

En na deze fragmenten uit de operette Wanneer de viooltjes bloeien, gaan we nog luisteren weer naar muziek van Jozef Strauss, net zoals aan het begin. We gaan nu luisteren naar de dorpszwaluwen uit Oostenrijk. En mijn levensloop is liefde en lust, staat er. En dan komt er een wals, die Straussboeben. Gaat u luisteren naar muziek van Jozef Strauss, uitgevoerd door het Radio Bratislava Symfonieorkest.

Nou, weer het eind van ons uurtje. Ik kan het alleen op de donderdagmorgen. We gaan eruit met de muziek van Jozef Lander. Die Schönbrunner. Een bekend muziekstuk, want ik weet zeker dat u deze wel eens eerder hebt gehoord.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij RTV IJsselmond. Wat fijn dat u weer hebt afgestemd op het programma Lichtstralen. Het is donderdag 8 oktober, even na tienen, en we staan weer aan het begin van een nieuw uur Lichtstralen. We heten u van harte welkom. Blij en dankbaar zijn wij dat wij dit uur voor u mogen verzorgen. En dat doe ik samen met André van Rees, onze technicus achter de schuiven en knoppen. Mijn naam is Ineke Overstegen. We beginnen dit uur met het lied Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit wordt gezongen door het meisjeskoor Shalom uit Elburg. Daarna kunt u luisteren naar Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juicht alom de Heer. Vers 2. De Heer is God. Erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En vers 4. Want goedertieren is de Heer. Het is een samenzang vanuit de Bovenkerk.

U hebt vast wel opgemerkt dat er even een technische storing was. Maar we volgen nu onze lichtstralen met het lied Jezus, ga ons voor. Dit is het volgende lied. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Frieseveen. Daarna gaat u luisteren naar het Christelijk Mannenkoor Lelystad. En dat koor zingt Elk uur, elk ogenblik steun ik op u.

Het volgende lied is Nader mijn God tot u, gezongen door het Christelijk Mannenkoor Staphorst. Waarna het lied Er is een Verlosser klinkt en dat wordt gezongen door Jong Gemengd Koor Emmanuel uit Urk.

Goedemorgen, luisteraars. Ik mag vanmorgen voor u de meditatie verzorgen. Mijn naam is Terke Veenstra, emeritus predikant hier in Kampen. Vanmorgen mogen we met elkaar nadenken over een gedeelte uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, 1 tot en met 14. En in dat gedeelte komen we de Heer Jezus tegen met zijn discipelen. Hij is met hen in gesprek en hij spreekt over het huis van zijn vader met de vele woningen. En dat hij heen gaat om een plaats voor de zijnen gereed te maken. Hij spreekt dan uit de bekende woorden: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. En dan stelt Filippus, een van de discipelen, de vraag aan Jezus: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Die vraag van Filippus: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg, doet me denken aan het verhaal van die heidense koning in een ver oosters land, die aan een Joodse rabbi aan zijn hof een dergelijke vraag stelde: laat mij uw God zien, dan zal ik in hem geloven. Goed, zei de rabbi, morgen om 12:00 spreken we af, daar en daar, in het open veld. De volgende dag waren beiden op de afgesproken plaats. Nou, en? Zei de koning. Voordat ik u God zal laten zien, moet u eerst even goed in de zon kijken, antwoordde de rabbi. De koning was verontwaardigd. Wat is dat nu voor een vraag? Dat kan een mens toch niet? In de felle zon kijken in het Midden-Oosten en dan nog wel op het heetst van de dag, zonder zonnebril. Waarop de rabbi weer zei: wat is dat nu? U wilt God zien, maar voor een klein stukje van zijn majesteit knijpt u uw ogen al dicht. Met andere woorden, niemand kan God zien. Daar is hij te groot voor. Is die vraag van Filippus eigenlijk wel op zijn plaats? Is die wel terecht? God is toch de gans andere? Het is toch waar dat God de Heere een ontoegankelijk licht bewoont en dat geen mens hem gezien heeft en dat niemand hem zien kan? 1 Timotheüs 6, vers 16. Die Russische astronaut Gagarin in de jaren 60... heeft bij zijn terugkeer op aarde na zijn reis door de kosmos die waarheid van Gods woord alleen maar onderstreept toen hij zei dat hij nergens in de ruimte God gezien had en dat hij nergens God was tegengekomen. Het is waar, niemand heeft ooit God gezien. Die vraag van Filippus is een reactie op de woorden van de Heer Jezus in vers 7. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. Van nu aan kent u hem en hebt u hem gezien. En dan komt de vraag van Filippus: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Daarom, luisteraar, is het antwoord van de Heere Jezus op Filippus' vraag: Heere, laat ons de Vader zien, een machtig wonder. Daarin horen we de blijde boodschap, het evangelie. Hoor, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Met andere woorden, die hoge heilige God
vol majesteit, de almachtige schepper van hemel en aarde, blijft niet ver weg, op afstand, integendeel. Hij openbaart zich, maakt zich aan ons nietige, zondige en schuldige mensen bekend door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. Of anders gezegd, die heeft hem ons verklaard, uiteengezet. Johannes 1, vers 18. Die grote God baant zichzelf een weg naar ons toe. Heft de blokkade op die wij door onze zonde hadden opgeworpen, zodat wij God mogen zien in het kind van de kribbe. Het is kerstfeest geworden. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God met ons, Emmanuel. Die grote God baant zichzelf een weg naar ons toe. En in verwondering mogen we het hem zeggen, als we gedenken de geboorte van de Heer Jezus. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is waar. Maar wij mogen God zien in en door Jezus Christus. Hij is het signaal van God. Het beeld van de onzichtbare God, Colossenzen 1, vers 15. Hij is van hetzelfde wezen met de Vader. Zo mogen we met de geloofsbelijdenis van Nicea het belijden. En het kind van de kribbe is hier op aarde gekomen om de weg naar het kruis te gaan en de man van smarten te zijn. Daar, aan het kruis, zien wij wie God is, in zijn liefde en genade, voor een wereld verloren in schuld, in zijn liefde en genade voor u, voor jou en mij, voor ons zondaars. Maar ook in zijn toorn, in zijn oordeel over onze zonde. Jezus Christus heeft in onze plaats die toorn opgevangen en in onze plaats het oordeel van God ondergaan, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden, zoals het avondmaalsformulier zegt. Een zondaar wordt gerechtvaardigd. Dat betekent, hij wordt vrijgesproken. Een verloste. Daarvan ga je toch zinnen. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Want zo zegt Jezus, niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Wat een appel aan ons allen, luisteraars. Een roepstem om tot hem te gaan. En het is de Heilige Geest die u en jou en mij laat zien, laat ontdekken wie ik ben, een zondaar voor God. Maar het is diezelfde Geest die mij heen leidt naar het kruis van Golgotha, naar de Heere Jezus. Kom dan tot uw heiland, toef langer niet. Kom nu tot hem die redding u biedt. Dat is de opdracht aan de kerk. Om God de Vader te blijven tonen via de schriften en te wijzen op de Heere Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hij is ons enige houvast. Als je hem hebt leren kennen, dan is het genoeg. Dan heb je genoeg.
Amen.

We luisteren nu naar het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Dit wordt gezongen door de christelijke gemengde zangvereniging Loof den Heer uit Notter. Vervolgens hoort u het lied De Rivier. Dit wordt gezongen en gespeeld door Kitara uit Oldebroek.

We vervolgen deze lichtstralen met het christelijk mannenkoor Lelystad, dat het volgende lied voor u zingt. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Het tweede lied waar u naar gaat luisteren is Psalm 121, vers 1, vers 2 en vers 4. Dit is weer een samenzang vanuit de Bovenkerk. En dan zingen we tot slot, want we naderen weer het eind van deze lichtstralen. Zegen ons al goede, gezongen door het christelijk gereformeerd kerkkoor Zingend Getuigen.

Dit was dan weer een uur lichtstralen. We hopen dat u ervan genoten hebt. Na het nieuws en het weer kunt u luisteren naar Muziek op Verzoek. André en ik groeten u en hopen u een volgende keer via de radio weer te ontmoeten. En niet vergeten, wees een lichtstraal voor de ander.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen, luisteraars. We hebben weer een nieuw programma voor Muziek op Verzoek voor u. De medewerkers zijn vandaag André van Rees doet de techniek, Jan Huls aan de telefoon en Henny Huls presenteert het programma. We hopen dat u heel veel verzoekjes aanvraagt. We kunnen alles gebruiken, dus klim in de telefoon en draai 038-33-22-088. 038-33-22-088. U weet het, we draaien graag een verzoek bij verjaardag of andere feestelijkheden, maar ook ziekte of zorgen kan een lied zoveel steun geven. Maar voor uzelf kan natuurlijk ook altijd. Dus pak de telefoon en wij doen ons best voor een mooi programma. Ik heb vanmorgen weer een gedicht voor u. En daar staat boven alleen. Ga je alleen door het leven, omdat je niemand hebt die naast je loopt en met je gaat. Niemand die naast je staat. De Heere Jezus is nabij. Als je tot hem zucht, hij weet van je verborgen strijd, de tijden van je eenzaamheid. Hij is er als je tot hem vlucht. Hij troost en draagt en leidt, want elke dag en elke nacht heeft hij voor jou de tijd. Het lied Ga niet alleen door het leven wordt nu voor u gezongen door Fox Jubilance.

Ik heb hier een eerste verzoek en dat is bestemd voor Gerda Beelen. En het is aangevraagd door Jan en Henny Huls. Gerda, je doet je gewoon lekker de hartelijke groeten. En dat doen we met het lied Vreugde, Vreugde. En dat wordt gezongen door Emmanuel uit Urk.

Ons volgende verzoek komt van Jannie Schinkel. En het is bestemd voor Tini van Gelder. Want Tini, je hebt vandaag je 80ste levensjaar bereikt. En daarmee wil ze je van harte feliciteren. En dat doet ze met Psalm 65, vers 1 en 2.

Het volgende verzoek komt van Ali en Wim Nieuwenhuis en het is bestemd voor Dini en Benny Nieuwbroek. Jullie wordt heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd en daar willen Jan en ik ons graag bij aansluiten, Dini en Benny. Wat de toekomst brengen mogen, wordt voor jullie gezongen door het koor Stereo uit Genemuiden.

Het volgende verzoek is aangevraagd door het koor Zingend Getuigen. En die hebben een lied aangevraagd voor alle leden die het moeilijk hebben en willen daarmee een bemoediging sturen. En dat doen ze met het lied Nooit Alleen. En dat wordt voor u gezongen door Zingend Getuigen. Maar, ik zou zeggen, klim ook nog eens even weer in die telefoon, want het blijft aardig stil. 038-33-22-088. 038-33-22-088. Vraag een verzoekje aan, wij zitten erop te wachten.

Zoals jullie horen werd net de avondzang gedraaid. Deze was al gestart en toen kwam de aanvraag binnen van Wilma Sellers. En zij had dit lied aangevraagd voor Henk en Sophie de Vries uit de Scheerling. Ik hoop dat u toch heel erg van dit lied hebt genoten, maar ik kon het dus niet van tevoren aankondigen en daarom doe ik het nu na afloop. Het was dus van Wilma Sellers en bestemd voor Henk en Sophie de Vries uit de Scheerling. Het volgende lied is aangevraagd door mevrouw de Roo. En die vroeg dit lied aan voor haarzelf, want ze vindt dit zo'n prachtig lied. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Wordt voor u, mevrouw de Roo, gezongen door jubilaten uit Ede.

Het volgende lied is aangevraagd door de familie van Lo. En het is bestemd voor Rennie Kolk. En ze zeggen het is namens de familie van Lo en de drie nichtjes. Het lied O Eeuwige Vader, Groot van Macht wordt als hartelijke groet voor u gezongen door het mannenkoor DEV.

Het volgende lied is aangevraagd door de PCOB uit IJsselmuiden en het is bestemd voor mevrouw Friesema Blauw uit de Drostenstraat 48. Mevrouw Friesema, u mocht gisteren uw verjaardag vieren en daarmee willen we u nog van harte feliciteren. We hopen dat u een mooie dag hebt gehad. Maar dit lied is ook aangevraagd door de familie Kip uit IJsselmuiden voor alle luisteraars. En het lied is Ik bouw op Jezus, anders niet.

Het volgende lied is aangevraagd door Lies van Dijk en het is bestemd voor haar broer Benny Vroom. En die wil ze heel veel sterkte en gezondheid toewensen. En dat doet ze met het lied Abide With Me. En het wordt gezongen door het koor Musica Religiosa. Maar dit lied wordt ook gezongen voor Jan en Riek de Maar. En Jan en Henny Huls willen jullie heel hartelijk groeten met dit mooie lied. Abide With Me door Musica Religiosa.

De klok zegt dat het weer tijd is om af te sluiten. Wij willen u bedanken voor alle verzoekjes die binnen zijn gekomen. Daar hebben we fijn mee kunnen werken. En ik wil vertellen dat we gaan afsluiten met het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daar kunnen wij de week weer mee in. Tot de volgende keer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.

0: du stehst nur da und schweigst vor dich hin.
1: www.rtv-ijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: Ja, welkom vrienden in the country. En we zijn weer lekker onderweg gebracht door een Joshua Hadley. En Joshua Hadley, dat is ook zo'n traditionalist, moet ik zeggen. En die heeft de country muziek in zijn aderen stromen. Want hij wordt een wandelende encyclopedie genoemd op het gebied van de traditionele country muziek. En zijn bijnaam is ook Mr. Jukebox. En je hoorde dus ook het nummer Mr. Jukebox. En dat was Joshua Hadley. Hij komt uit Florida. En hij heeft op zijn 18e heeft hij al de reis gemaakt richting Nashville. En heeft zich daar gevestigd. Jarenlang was hij ook actief in Robert's Western World. En wie wel eens in Nashville is geweest, die weet wat dat betekent. En daar heeft hij wel naam gemaakt. En zijn belangrijkste albums zijn Mr. Jukebox uit 2018. Neon Blue uit 2022. En nog maar van vorig jaar, 2025, All Head. En van al die albums heb je in de loop van de jaren ook muziek gehoord in de country. En had ik al gezegd dat jullie welkom zijn. En ik heb weer een diepe duik gemaakt. Oftewel een deep dive in de eigen collectie. En daarnaast ben ik ook weer een aantal mooie spiksplinternieuwe songs tegengekomen. En alles bij elkaar in het potje gegooid en geroerd. En dat wordt de muziek voor de komende 2 uur in de country. En we gaan door met de Josh Abbott Band. Met Ain't My Daddy's Town.

Ja, en dit is een hele eenvoudige song van de Josh Abbott Band. Alleen een gitaartje erbij. Ja, en dan moet de tekst moet extra sterk zijn. En deze tekst, die was echt heel erg gevoelig. Het ging over de dood van zijn vader en de begrafenis daarvan. En dat hij nu de druk voelde van het overnemen van de tradities en het overnemen van de opvoeding. En dat weer doorgeven aan het volgende geslacht. En daar handelde deze song over. En ja, ik hoop dat je een beetje dat Engels kon verstaan en volgen. Want zo'n simpel gespeelde song, dan moet zo'n tekst moet extra sterk zijn. En dat was deze absoluut heel erg mooi. En we gaan door met nog zo'n pareltje van een song. Het is van het spiksplinternieuwe album van Carly Pearce. En daar staan 16 songs staan daarop. En dus onder andere ook een song is daarbij samen met Dan Tominski. Je kent hem wellicht van de band Union Station. Dat is de band van Alison Krauss. Maar deze Dan Tominski die heeft ook zeker al een carrière voor zichzelf. En in dit geval dus een song geschreven en gezongen samen met Carly Pearce van haar nieuwste album Honest Woman. En vorige week toen zei ik daar ook al over. Ja, het is een beetje veel van het goede. Maar ik ga het toch draaien. Dit is ook weer een prachtige luistersong. Who's Lying Here?

0: rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is Nieuwe Muziek in the Country.
1: Met Zach John King. Een hele mond vol. Zo'n opkomende zanger. Happy for you.

Ja, het album wat ik in handen heb, dat is geproduceerd door hemzelf samen met Ryan Wilson. En dat doen ze dan onder het management van Hyper Media Group. Nou ja, in ieder geval, het is een eigen productie, een eigen uitgave. En ja, dat is album wat toch wel de moeite waard is. En het is getiteld I'm What You Get. Er staan 20 tracks erop. En je hoort nu track nummer 18, Happy For You. En dan gaan we nog naar een spiksplinter nieuwe song. En hij is nog maar net uit. En dan hoor je hem hier al in de country. Miranda Lambert samen met Ella Langley. Met Snakeskin Boots. Wat een grote hit volgens mij.

En vorige week lukte het mij om het album White Buffalo van Ian Mansick in handen te krijgen. En natuurlijk heb ik die gelijk mee ingepakt en meegenomen. Want is een van mijn favoriete zangers is dit geworden. En deze zanger die komt uit de staat Wyoming, als ik het goed onthouden heb. En je proeft de sfeer van de prairies over het cowboyleven en cowgirls. Cowboys en cowgirls. Ik kwam bijna door elkaar zeggen. En ook de titels van die songs, meerdere die doen daaraan denken. Die herken je dan. Boots, Buckles en Bolos. From the Horse's Mouth. Arrowhead. River Run. Ranch Hand. White Buffalo. The Little Man. En dan ook nog eentje. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar Cow Shit in the Morning. Nou, dat soort titels kom je tegen op dit dubbelalbum. Het zijn twee cd's met, 23 songs totaal. En die wilde ik er graag bij hebben. Want het was mij ook al gelukt om twee andere cd's in handen te krijgen. De Mountain Goat, die heb ik in handen. En Eagle Feather, dat is het album. Dat was het eerste album wat ik in handen kreeg. En nu heb ik drie van die albums. En daar blijf je gewoon naar luisteren. Dus dat moet je dan delen in de country, toch? En we gaan door met een soort van Nederlands product. Het is wel op Amerikaanse leest geschoeid. En ik heb het over Douwe Bob. En hij heeft opgetreden in Amerika samen met de Zac Brown Band. En daar werd hij aangekondigd als Dewey Bob. Ja, ik vind het eigenlijk veel leuker. Dus Dewey Bob met Note to Self. Prachtige song.

ik zeg het nog één keer. Doei Bob, ik vind het zo leuk. Ja, en deze song die bevat een aantal wijze levenslessen. En ik hoor onder andere in die tekst, hoor ik... Ja, hoe vaak heb ik al niet geschreven om een pak melk mee te nemen... of om een paar boodschappen mee te nemen. Maar hoe weinig heb ik maar gezegd dat ik van je hou. Ja, en ik denk dat we daar allemaal wel wat van kunnen leren. En het is een prachtige song. Ik zou bijna zeggen on-Nederlands mooi. En ja, daar moeten we dan ook van genieten, vind ik. De volgende song is van Amber Digby. En die draaien we niet al te vaak. Maar ja, dit is ook weer zo'n koningin van het levenslied. En zij vertrok vanuit Nashville, waar ze geboren was. Vertrok ze naar Texas. En daar heeft ze carrière gemaakt. Want de staat Texas is zo enorm groot. Ja, als je daar al naam maakt, dan heb je het al wel gemaakt hoor. Maar wij draaien haar ook. Met You Leave Again.

Aldis, Gary Stewart. Ja, she's acting single, I'm drinking doubles. Ja, die song die kennen we natuurlijk allemaal. Tenminste, als je een trouwe country luisteraar bent. En dat is deze zeker ook wel waard om te draaien als vergeten pareltje. En we gaan van oud naar nieuw. En de volgende is weer helemaal nieuw. Jackson Dean. Ja, ik zei het gisteren ook al. Ik heb een beetje last met lezen zo nu en dan. Dan krijg je met dat klimmen van de jaren, denk ik. Jackson Dean. En zijn song is getiteld Wildfire.

0: Een mooie tekst met dubbele gelaagdheid erin. Ja, daar hou ik wel van. Misschien is de muziek wat eentonig, maar ja, een mooie song en mooie stem ook.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, en dan gaan we het hebben over John Rich met de song Underneath the Same Moon. En diezelfde song die is ook uitgebracht door Blake Shelton op een hele andere manier. En je mag zelf kiezen wat je het meest aanspreekt. John Rich met Underneath the Same Moon.

Hij schreef het in 1998, toen hij pas de band Lone Star verlaten had. Maar hij zette het pas in 2006 op plaat. En toen heeft hij het uitgebracht. En daarna is hij gecoverd door Blake Shelton. Dezelfde song, maar op een andere manier uitgevoerd. Ik heb mijn keus bepaald. En jij?

0: Nou, kamfers zijn niet altijd beter dan het origineel. Maar deze... En dan gaan we door naar Abilene, Texas. Want daar woont en werkt Aaron Watson. En hij heeft ook inmiddels heel wat muziek op zijn naam staan. En ik heb er wat ouder werk heb ik er even bij gepakt. En we gaan luisteren naar The Road and the Rodeo. Inclusief de introductie daarvan.
1: Wild horses and honky-tonky.

heerlijke muziek en een mooie tekst. Ook Aaron Watson met The Road. En de laatste song van het eerste uur. Het komt van de Prairies. Cody Johnson en Ian Munsick. Long live Cody.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En die mag jou gewoon helemaal swingend het tweede uur inleiden. En ja, de laatste weken was het gebruikelijk om te openen met Western Swing. Nou, op deze song kun je volgens mij ook wel swingen hoor. Echt een George Strait song. You're right, I'm wrong. Nou, durf je dat wel te zeggen tegen je partner? In ieder geval, we gaan weer roeren in dat potje met allerlei muziek. En er komt wat oud en wat nieuws komt er voorbij. En de Song of Faith and Inspiration is ook weer een bijzondere en prachtige nieuwe song. Maar we gaan eerst luisteren naar Holly Tucker met Dallas on Your Boots.

Ja, en als je dan zo'n honky-tonk piano en zo'n trompetje erdoor hoort, dan heb je mij hoor. Ik vind het geweldig leuk, dit soort muziek. En ik heb het over deze man, dat is... moet het hoesje erbij pakken, want ik heb het niet eens uit mijn hoofd. Het is net nieuw in mijn collectie. Rodney Rice is het. En deze Rodney Rice die is afkomstig uit West Virginia. En hij leerde, net als heel veel anderen, leerde hij al als kind, leerde hij gitaar spelen. En toen hij opgroeide, toen ging hij werken in de olie- en gasindustrie in Texas. En daar kwam hij de drummer tegen van Billy Joe Shaver en... Die nam me mee naar Austin, Texas. En daar heeft hij wat muziek opgenomen. Maar inmiddels is hij werkzaam in Nashville. En deze song die je hoorde was getiteld How You Told Me So. En gaat over... Ja, als je tegen iemand zegt van dat hij het niet kan. En hij kan het toch... Ja, en dat kwam mooi in die muziek, kwam dat naar voren met die trompet, vond ik. Ja, dat had iets triomfantelijks. En ik hou daarvan, dat soort muziek. Mooie verhalen. En dat is mooi in the country. En we blijven nog eventjes in Texas, want in Texas is ook actief de Josh Abbott Band. En in het eerste uur hadden we al een song van hem. En nu gaan we luisteren naar Rain, Finally Coming Down. Ja, dat kennen we allemaal wel, hè? En we zijn blij, opgewekte muziek, dat het weer eens regent.

0: Hey, folks, I'm J.B. Cloud from out in West Texas, and the boys asked me to remind you that it's time for In the Country with Jantel Van Hout. He's playing 2 hours of the best country songs just for you.
1: We gaan luisteren naar een bijzondere zanger. Tenminste, een bijzondere stem heeft hij. Lee Brice. Sunriser.

Uit het jaar 2000 hoorde je Emmylou Harris. Het kan je nauwelijks zijn ontgaan. En zij komt niet zo heel vaak langs in de country. Want deze man die heeft niet echt heel grote klik met deze zangeres. Maar van tijd tot tijd dan moet zij natuurlijk gedraaid worden. Want ze heeft een hele grote schare aanhangers. En zij zong in deze song over The Boy from Tupelo. En ja, het kan niet anders als dat over Elvis Presley moest gaan. En deze song die zal Danny ook wel leuk vinden. En dan gaan we door met een paar songs vol inspiratie. En we gaan eerst luisteren naar Randy Travis met The Gift. En aansluitend ga je luisteren naar John Rich met The New Jerusalem.

0: iedere gelovige ouder die zal dat wel herkennen. Dat je bidt voor je kind. Zach John King hoorde je.
1: Soms heb je van die songs die je haast nooit meer hoort. Dit is zo'n vergeten juweeltje.
0: Van Randy Travis. Komt hij twee keer voorbij vandaag.

0: Here I go down the wrong road again. Here I go down the wrong road again.
1: Ja, en dit is een groot bewijs dat een outlaw zanger, dat hij ook hele gevoelige songs kan zingen. En je hoorde achterin volgens The Cowboy from a Small Texas Town. Daarna hoorde je Brand New Tennessee Waltz. En als laatste The Wrong Road Again. En dat is een bekendere song van hem. En we gaan door met een song van Shania Twain. Het album dat is getiteld Little Miss Twain. En dat gaat eigenlijk allemaal uit over haar kinderjaren. En de jaren dat zij nog niet een grote ster was. En dat zijn toch, even kijken, 15 songs staan daarop. En we gaan luisteren naar track nummer 9. Faded Blue Jeans. En dat zingt ze met Josh Hahn. Ik ken hem niet.

voor country music uit het leven gegrepen en met prachtige steelgitaar. Hoor je Rancho Deluxe. En we naderen alweer het eind van het programma. Helaas. We gaan nu luisteren naar Joey Fick samen met Paul Overstreet. Like a Rodeo.

the country for country music at its best. En ik ga afscheid van je nemen met een prachtige song van Chase Beckham. Nieuwe song ook, Everything I Need. Ik zou bijna zeggen, Everything I Need is country music.

Ja, ik ga jullie toch bedanken voor het luisteren. En je uitnodigen om volgende week gewoon weer terug te komen in de country. En we gaan nog even door met deze schitterende steelgitaarmuziek van Chase Beckham.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest

0: controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

een uur lang de tweesprong met Vree Nieuwenhuis.

en welkom bij deze speciale aflevering van De Tweesprong. Wegens omstandigheden wordt er deze week een concert uitgezonden van een artiest of band. In dit uur komen de grootste hits en de mooiste liedjes voorbij die deze artiest of band gemaakt heeft. Ga lekker in je stoel zitten of op de bank hangen, sluit je ogen, maak deel uit van het publiek en waan jezelf bij het concert. Veel luisterplezier en meezingen mag!

Siz öğreniyorsunuz.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end. Or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen

0: weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Dag tot zondag. Dit is het.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht.

0: tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVRO TROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
1: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtv-ijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Ditje Verschuren met het NOS journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...